Zoek die mamme mooie kroon in die wind met treren. Kennst Khalile op een boom meer verfreuen werden. Zoek ich mamme sila schoed dan is she in oogen. In ieder woes en ieder wen weer ach meer afoegen. Zoek die mamme mooie kind, neem Gottes wil. Neem gods met haar schalike, zal zich niet verkillen.